Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goedenavond. En daar ben ik, dames en heren. Kanselier uit Hamburg.

Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.